is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree legt uit. Verkijn zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. En onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Het is en het blijft een heel mooi nummer, deze van Chris Isaak en Wicked Game. De komende twee uurtjes gaan we uiteraard een kijkje nemen waar we allemaal naartoe kunnen vandaag en in het weekend. Muziek, dat krijg je van onder andere Laura Tesoro komt eraan, R.E.M. uit de jaren 90 en deze van Bazaar.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

En vandaag en morgen ben je dus welkom voor een gezellige mossel- en eetfestijn bij de Boogschuttersclub Liggende Wip in Middelkerk. Simmers Place in de Lombard-Zijdelaan 167 in Westende. En mosselen à volonté met brood en saus voor €20 vandaag. Spaghetti aan €16 en een kinderspaghetti aan €12. Dus een heerlijk weekend vol lekkernij, eten en gezelligheid.

Love on My Mind. Vandaag heb je in Kruispunt de Nick Smuiden en de theatervoorstelling van Fanny Op Linus en Daan Guigbaar. Parlez-moi d'amour. Het is dus middernacht, het bed wenkt. Hij en zij komen thuis van een bedrijfsfeestje en kiezen ervoor om hun rekening eindelijk eens te gaan vereffenen. Het is anderhalf uur lang dat ze elkaar gaan bestoken met een hilarische vreedheid en een briljante provocatie. Deze echtelijke western, dat is onweerstaanbaar grappig en diepgaand tegelijkertijd. En als de brandopvlakker passeert alles de revue, de kinderen, de schoonfamilie, de huisdieren, politiek, gewoonweg alles. De artistieke smaak van de andere kleine lafheden van het dagelijkse leven komen ook aan bod. Vanavond in Kruispunt, deze Parlez-moi d'amour.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En dan heb je morgen in Kruispunt Radio Guga. Dat gaat door vanaf 20 uur, maar daar is alles helaas al uitverkocht.

moet zo wat eind van de jaren 80 geweest zijn, deze opname nog van Sinéad Connor dat we hebben gevonden. Deel 1 gaan we afsluiten met heerlijk werk van Rob de Nijs. MUZIEK

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
1: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken gegaan. Dat komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Politiek journalist Karel Latré legt uit. Verkijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat dat systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen bij Viktoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3. Een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase vindt speler Rob Schoofs.
3: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had gekunnen.
1: Op 15 oktober neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Simply Red and the Writing. Goedemorgen. Als je er nu pas bij komt, dan heb je toch al het eerste uurtje gemist van de Vroege Vogels. Maar geen nood, steengoede muziek, dat blijven we hier krijgen bij Milly.

Vanaf vandaag tot en met zondag aanstaande zijn de sportieve helden welkom tijdens de longkoersweekend in Nieuwpoort. Tijdens het weekend staan gedurende 3 dagen eigenlijk zwemmen, fietsen en lopen centraal. De deelnemers die kiezen dan zelf aan hoeveel dagen ze willen deelnemen. Per dag bepalen ze dan ook zelf de discipline en de afstand. Zwemmen in open water kan vandaag over een afstand van 1,9 of 3,8 kilometer.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ed Sheeran. En morgen en zondag staat Roeselare volledig in het teken van de Rodenbachfeesten. Twee dagen lang wordt de stad een groot openluchtpodium vol muziek, circus en dergelijke meer. Morgen zorgt Klank in de stad voor een muzikale golf die door Roeselare zal trekken. En zondag neemt Kleine Storingen de stad over en kan je laten verrassen door een straf circus en een bijzonder straattheater. Volledige programma kan je nog vinden bij Visit Roeselare.

Ja, it's a bad romance. En dit dan nog met Lady Gaga. Goed, vandaag heb je nog een open deur aan de kano- en een kajak-initiatie vanaf 18 uur. Het gaat door in de Club Loods en de Xmuidse kajakclub De Billander. De Apero-babbel aan de Kleine Dijk mag je vandaag verwachten om 16 uur. Dan heb je om 17 uur in zwembad Ter Pluimen de watergewenning. Morgen ondersteboven dus en de Coderdojo begint morgen al vanaf 9.30 uur in de bibliotheek van de Xmuiden. De rommelmarkt in Vlaaslo, dit is weggelegd voor zondag aanstaande.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

En dus vandaag zijn we vrijdag de 18e. We gaan eens terugkeren naar 18 september 2014. Het referendum over onafhankelijkheid van Schotland werd toen gehouden. Een meerderheid van 55% stemde tegen onafhankelijkheid, waardoor Schotland bij het Verenigd Koninkrijk blijft.

Hard to Say I'm Sorry met Chicago. En ons tijd zit er al terug op voor vandaag. Ik maak met jullie een nieuwe afspraak voor de vroege vogels. Maandag aanstaande. En dit dan vanaf 6 uur. Hey, fijn weekend op maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
1: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizelen in West-Vlaanderen is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanmorgen met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam, dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Duizenden leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee met de jaarlijkse Strapdag. Dat is een dag waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Het maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De Strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar. In heel Vlaanderen zijn er vandaag activiteiten gepland. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
3: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man en balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
1: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn, want hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in die Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Evelyn Thomas en High Energy. Trouwens, deze Evelyn Thomas, die wordt over 4 dagen wordt die 73 jaar. En in 1984 stond ze nog in de hitlijsten met High Energy. Wel, die energie kan je gebruiken, want het is bijna weekend. Goedemorgen.

Het heeft niet zo heel lang in de hitlijsten gestaan destijds, deze Junior en Mama used to say. Zometeen wat publiciteit na Dean Lewis. How's it-

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Morgen zaterdag blaast het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke 50 kaarsjes uit. Dat bijzondere jubileum wordt gevierd met een uitgebreid en gratis feestprogramma vol visserijtradities, muziek, dans, kinderactiviteiten en ook lekkers uit de Noordzee. De feestelijkheden beginnen op het strand en de zeedijk van Oostduinkerke. Daarna trekt een kleurrijke stoet richting het museum, waar bezoekers tot 's avonds kunnen genieten van een gezellig volksfeest.

Eentje uit 1972, Heart of Gold van Neil Young. Vandaag, vrijdag, wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Een plaatselijke bui is ook mogelijk, maar op de meeste plaatsen zou het droog blijven. En de temperaturen zitten tussen 15 en 18 graden vandaag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In West-Vleteren begint de Sint-Sixtus-abdij aan de procedure om een nieuwe abt te kiezen. Broeder Manu die werd vorige week 75 jaar en stelt daarom, zoals gebruikelijk bij de trappisten, zijn ambt ter beschikking. De 17 monniken van de abdij die kiezen de komende weken tot maanden hun 8e abt. En dat gebeurt zonder kandidatenlijst of campagne, maar met rust en gebed als leidraad. In Brugge hebben alle 76 bewoners van seniorenresidentie Flandria een nieuwe woonst gevonden. De serviceflats die worden omgevormd tot een woonzorgcentrum en daarom moesten de bewoners tegen eind de maand november al verhuizen. De werkzaamheden aan de doortocht van Lombardzijde die zijn volop bezig. Nu ook het Dorpsplein volledig deel uitmaakt van de werfzone, verdwijnen daar tijdelijk verschillende parkeerplaatsen. En om dat op te vangen is deze week in de Zeelaan op de voormalige trambedding een tijdelijke parkeerzone ingericht. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Het gaat om werken voor de uitbreiding van een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. Omwonenden die hadden een schorsing gevraagd wegens uiterste dringende noodzakelijkheid. Volgens hen bestaat het risico dat bemalingswater met gevaarlijke stoffen in de nabijgelegen Masteneikbeek terechtkomt. In Torhout vindt vanavond de mini-nacht van Vlaanderen plaats. Het is een vervangende editie van het evenement dat in juni nog werd afgelast door stormweer. Er zijn ondertussen ruim 1800 deelnemers ingeschreven en de organisatie die mikt op 2000 deelnemers. Op het programma staan onder meer het Belgisch kampioenschap 10 kilometer stratenloop, een recreatieve loop van 10 kilometer, een start to run van 5 kilometer en wandeltochten van 5 tot 10 kilometer. In de vroegere Sint-Amandskerk in Roeselare begint de 4e editie van het Kunstuur. De tentoonstelling die toont schilderijen van Belgische kunstenaars uit de periode van 1850 tot 1950. Onder meer van James Ensor, Leon Spillaert, Constant Permeke, Riek Wouters en Paul Delvaux. Bezoekers die krijgen via een hoofdtelefoon verhalen bij de werken te horen, verteld door onder andere chefkok Peter Goossens, journalist Bjorn Soenens en wielrenner Yves Lampaert.
0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal een buitje in het noorden van het land. Later blijft het droog. De temperaturen die klimmen naar 20 tot 21 graden in het centrum. Er waait een matige west-zuidwestenwind en aan zee kan die vrij krachtig zijn. Morgen begint met opklaringen en hoge bewolking. Later wordt het bewolkter en kan er aan zee wat lichte regen vallen. Het is morgen zo'n 18 tot 22 graden met een matige zuidwestenwind. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen. De maxima die liggen dan tussen 14 en 21 graden en de wind die draait van west tot zuidwest naar west tot noordwest.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Ja, de zee en het strand kan je nog wel gaan opzoeken, maar of je veel zon gaat krijgen, dat is een ander paar mouwen. Dat was Lisa Lewis, hier is Bobby Brown en Every Little Step.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.be.

Nog even meegeven dat er Rodenbachfeesten zijn in Roeselare nu morgen. En dan is er klank in de stad en wordt Roeselare overspoeld door een muzikale golf. Op de Rode Markt geniet je van blues, soul, rock'n'roll en lokaal DJ-talent.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

En nu in de winter met z'n allen naar het zuiden van Californië. Albert Hammond, it never rains in Southern California. Om bij elkaar te blijven heb je geen geld of luxe nodig, maar wederzijdse liefde, loyaliteit, respect en kleine attenties.

Han Christie, ik neem vandaag de trein. Wel, ik ga mijn wagon aankoppelen aan Music at Work. Zometeen tussen 10 en 11 uur met Stef Tielemans. Dit was de muziekdoos voor deze week. Maak er het beste van. Tot maandagmorgen wat dit programma betreft.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: komt uit de tijd, begin van de jaren 80, uit de film Fame. Met die dames die dansten en die hadden zo van die wollen beenverwarmers. Ik zie dat nu niet meer gebeuren, alhoewel, alles komt terug, hè. Irene Cara en Fame.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Het is vrijdag, we hebben het gehaald. De laatste werkdag van de week nog even doorbijten. En dan mag die computer dicht, die werkboek uit en het weekend kan beginnen. Maar eerst natuurlijk nog een uurtje Music at Work. Voor we gaan beginnen nog even over Robbie. Die zat hier daarnet tussen 8 en 10 met de muziekdoos. En ik heb hem gevraagd of hij alles netjes had opgeruimd. Hij zei natuurlijk, maar ik heb eens gekeken. De muziekdoos staat nog altijd open en er liggen overal platen rond.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: Dat zijn zo van die plaatjes die je vanavond ook kan beluisteren in de Dance Classics tussen 8 en middernacht hier bij Melinda FM. Uit de 90s, Snap and the Power. Activiteitenkalender voor vandaag. Ik heb een hele leuke tip vanavond. Want als je vanavond in de buurt bent van Oostuinkerken en Kokzijde, kan je om 7 uur terecht in het cultureel centrum Casino Kokzijde. Daar worden de prijzen uitgereikt van de grote wandelzoektocht van Kokzijde. De voorbije maanden konden deelnemers vanuit Kokzijde, Oostduinkerken en Sint-Dietersbald op pad voor een zoektocht van ongeveer 6 kilometer. En onderweg moesten ze foto's herkennen, vragen beantwoorden en uiteindelijk ook nog 3 raadseltjes oplossen. En vandaag kennen de deelnemers die het antwoordblad indienden hun resultaat. En de prijsuitreiking die begint om 7 uur in het casino van Kokzijde. Een leuke afsluiter van een zoektocht die deze zomer heel wat wandelaars op de been bracht. Meer informatie vind je bij Visit Kokzijde en natuurlijk op de website van de gemeente Kokzijde.
1: Music at Work

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Een hit van vorig jaar. Van Ed Sheeran en Camera. Lila Kay komt eraan, Edward Maya. Maar eerst heb ik een belangrijke vraag voor jullie.

0: today, tomorrow. De recensie van Berre en Yesterday, Today, Tomorrow. Je hebt op deze vrijdag waarschijnlijk al heel veel werk verzet. Dus is het tijd voor iets anders.
1: De koffieplaat.
0: Lekkere tas koffie met een leuk opgewekt plaatje. Een beetje in de categorie fout. Wat denk je? Ken je hem nog? Mad Men Talking. Dit is Brother Louie.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: paar weken geleden was er nog de airplay hier bij Melinda FM. Cat's Eye en Animal.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1984. Snowy White en Bird of Paradise is dan de grootste solo-hit van de Britse gitarist. Het nummer kwam begin 1984 binnen in de Britse charts en groeide snel door naar de top 10. Ook in Vlaanderen en Nederland werd het een stevige hit. Snowy White werkte eerder samen met Pink Floyd en Thin Lizzy. Zijn kenmerkende gitaarsound geeft het nummer een dromerige sfeer. Bird of Paradise bleef wekenlang hoog genoteerd in verschillende landen. Het bleef zijn enige echte grote solo-doorbraak. White bracht later nog tal van albums uit als gerespecteerd muzikant en hij werd vaak gevraagd als live-gitarist bij grote namen. Tot op vandaag blijft Bird of Paradise een klassieker uit 1984.
1: Een one-hit wonder.

Frank Boeien uit Nederland. Het was een beetje koud in mijn hart en daarvoor zat nog Madonna. En Give It To Me. Het was alweer een heel fijn genoegen om een hele week in je radio te zitten. Tussen 10 en 11 met Music at Work. Volgende week dan doen we dat natuurlijk graag terug opnieuw elke weekdag. En nu geef ik de studio door aan Jan Snel, want om 11 uur begint zoals elke dag de lunchbreak. En Jan die staat al klaar met zijn boterhammen. Al weet ik niet of hij gaat lunchen op de radio of de radio gaat gebruiken als excuus om te lunchen. Blijf gezellig bij ons, want Jan neemt het over tot aan 1 uur. Ik wens je een fijn weekend en graag tot volgende week maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De politiezone Westkust die heeft meer dan 1100 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidscontroles in Nieuwpoort, De Panne en Kokseide. 82 bestuurders die reden te snel en de zwaarste overtreding was de snelheid van 74 km per uur, waar maximaal 50 was toegelaten. In Oostende zit het stadsbestuur voorlopig in lopende zaken. Er worden voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen genomen. Aanleiding is een onderzoek naar de communicatie van eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA met de stadsdiensten. Volgens een nota van burgemeester John Crombé van Vooruit zou een eindrapport de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of haar bevoegdheden te herschikken. In Brugge hebben alle 76 bewoners van seniorenresidentie Flandria een nieuwe woonst gevonden. De serviceflats die worden omgevormd tot een woonzorgcentrum en daarom moesten de bewoners tegen eind de maand november al verhuizen. In West-Vleteren begint de Sint-Sixtus-abdij aan de procedure om een nieuwe abt te kiezen. Broeder Manu die werd vorige week 75 jaar en stelt daarom, zoals gebruikelijk bij de trappisten, zijn ambt ter beschikking. De 17 monniken van de abdij die kiezen de komende weken tot maanden hun achtste abt. En dat gebeurt zonder kandidatenlijst of campagne, maar met rust en gebed als leidraad. Een man van 29 is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Dadizele. Het ongeval gebeurde afgelopen nacht rond 1 uur. De bestuurder die reed met hoge snelheid over een rotonde, vloog de lucht in en botste tegen een betonnen paal vlak voor een woning. De werkzaamheden aan de doortocht van Lombardzijde die zijn volop bezig. Nu ook het Dorpsplein volledig deel uitmaakt van de werfzone, verdwijnen daar tijdelijk verschillende parkeerplaatsen. En om dat op te vangen is deze week in de Zeelaan op de voormalige trambedding een tijdelijke parkeerzone ingericht.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal een buitje in het noorden van het land. Later blijft het droog. De temperaturen die klimmen naar 20 tot 21 graden in het centrum. Er waait een matige west-zuidwestenwind en aan zee kan die vrij krachtig zijn. Morgen begint met opklaringen en hoge bewolking. Later wordt het bewolkter en kan er aan zee wat lichte regen vallen. Het is morgen zo'n 18 tot 22 graden met een matige zuidwestenwind. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen. De maxima die liggen dan tussen 14 en 21 graden en de wind die draait van west tot zuidwest naar west tot noordwest.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

18 september zijn we vandaag. Dat wil zeggen dat we stilaan richting de herfst gaan. De herfstmeteorologisch is gestart op 1 september. En de astronomische die start eigenlijk officieel op 23 september. Maar wij nemen aan dat 21 september de originele startdatum is van de herfst.

Het blijft fris klinken, al komt het origineel uit 1996. Robert Miles was dat met Children. Straks gaan we ook eens een vraag stellen aan AI.

0: Cheryl Cole, Fight for This Love. Het is alweer vrijdag vandaag. We gaan richting weekend. En ik beloof u dat het een mooi weekend wordt.
1: Lunchbreak. Van de eerste boterham tot de laatste noot. Elke weekdag van 11 tot 13 uur.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

stevig werk van de Hermes House Band met I Will Survive. En wij willen wel eens weten van artificiële intelligentie wie de mooiste vrouw en de mooiste man ter wereld is.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Moister Meisjes vind je in West End of East End, Oostende of West Ende dus. Maar we hebben het toch maar eens voor de zekerheid gevraagd aan artificiële intelligentie. En we kwamen tot de volgende vaststelling. Chirurg Julian da Silva vertelde ons dat wiskundig gezien het dichtste bij de perfectie Bella Hadid komt. En door de jaren heen werd door People's Magazine volgende sterren wel beschouwd als zijnde de mooiste. Julia Roberts, Brad Pitt en Angelina Jolie. Straks in het tweede gedeelte van de lunchbreak nog meer

Een mens zou denken dat het al van een tijdje geleden is. Disco Nights, nochtans een opname die dateert uit 2025, deze van Jackie T. Als jij toe bent aan jouw lunchbreak, dan wens ik je alvast een smakelijk eten toe. Wij gaan er even uit voor nieuws en weer en zijn er zo dadelijk terug voor deel 2.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
2: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
1: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
3: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
1: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goesses van de Belgische MMA-federatie.
4: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
1: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Indertijd leek het een vreemde combinatie, maar het bleek toch wel te werken hoor. Aretha Franklin en George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Goedemiddag, welkom in dit tweede gedeelte van de lunchbreak. Ook dit is een rare combinatie. Sylvie Kruijs en Romeo Elvis.

0: Als ik me niet vergis, heb ik ze ooit nog eens live gezien op het strand van Oostende. Maar ook dat moet alweer heel lang geleden zijn. Texas in Our Lifetime.
1: De

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

0: Damiano David, die we kennen van Maneskin, samen hier met Tila en Nile Rodgers en Talk To Me. Brian en Ricardo tenminste, die kochten Droma's in Los Angeles. So far, so good. Prachtige woning met een heerlijk zwembad eraan. Er is echter één groot probleem. Er vertoeven sinds kort drie beren in hun zwembad. En ook wat ze maar proberen, de beren willen niet moven.
1: Elke weekdag van 11 tot 13 uur. Lunchbreak. De lekkerste hits voor je lunchpauze.

0: Keen, Somewhere Only We Know. Dat straks in het eerste gedeelte van de lunchbreak stelden we een vraag aan artificiële intelligentie. Wie de mooiste man en mooiste vrouw ter wereld was. En je weet, in dit tweede gedeelte stellen we een tweede vraag. En die heeft altijd wel wat te maken met die eerste. Wij willen wel eens weten wie de mooiste man en de mooiste vrouw van Vlaanderen is. Heb jij ook een vraag voor artificiële intelligentie?
1: Vraag het aan AI elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Lasso. Ik was hier net een artikel aan het lezen over het feit dat Nicolas Cage, hij woont in Malibu, niet meer in zijn huis geraakt. Er is namelijk een serieus zinkgat net voor zijn deur. En dat voorkomt dat hij zijn garage in kan. Ja, iedereen heeft zo zijn problemen. Mag je nog veel geld hebben? Hij zal wel een aannemer vinden die het probleem oplost. En ook dit is Belgisch Toy van een tijdje geleden, hoor. Suspicion.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Jelly Roll, I'm good, als hij het zelf zegt, dan zal het zo wel zijn. Wij vroegen aan artificiële intelligentie, wie is de mooiste man of vrouw van Vlaanderen? En daar had AI toch wel wat problemen mee. Er is niet zoiets als een mooiste, het hangt van uw persoonlijke smaak af. Een van de mooiste vrouwen van Vlaanderen, Olga Lombardo, 22-jarige uit Leuven. En als de bekende Vlamingen worden vernoemd Pommelien Thijs en Luna Hendricks. Wat mannen betreft Tommy van de Vijver, een man uit Geel die de titel Man of the Universe Classic won. En als bekende Vlamingen Aster Njemana en Matteo Simone.

Ooit zal die ook wel een van de mooiste mannen ter wereld geweest zijn, zeker Justin Timberlake met Love Stoned. En daarmee zijn wij alweer aan het eind gekomen van deze vrijdagse dubbele aflevering van de Lunchbreak. Ik wens u een ongelooflijk weekend toe, hou het veilig en dan zien we elkaar volgende maandag om 11:00.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ook wel de kinderbijslag genoemd. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
2: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
1: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is.
3: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
1: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En sport in het voetbal heeft bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekendgemaakt voor de Nations League. 28 spelers in totaal, onder wie Mika Gods, Romeo Lavia en voor het eerst Jari de Busser en Kiriani Sabbe. Ook vaste waarden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn geselecteerd. Je hoort van Bommel.
4: Het is niet zo dat ik hem altijd zal gebruiken, omdat we ook met 4 wedstrijden spelen. Dus dat Romelu kwaliteit heeft en dat hij bij Fenerbahçe dat hij heel even moet wachten. Ja, dat is logisch. Hij komt bij een nieuwe club. Daar spelen spitsen, maar hij krijgt zijn tijd. En ik ga ervan uit, tenminste ik geloof wel in hem, dat hij er ook wel minuten gaat maken dat hij weer aan de basis komt.
1: Jurie Tielemans blijft kapitein. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Het zijn mij niet, hè? Derry Hall en John Oates, het is terug. Hey, we zijn al vrijdag vandaag. Ja, wat vliegt de tijd, weet je ook niet. Het is weekend, we gaan ons klaarmaken ervoor. Welkom, dit is de muzikale matinee met Mike.

Kunnen we eigenlijk nog naartoe gaan vandaag? Ja, je weet dat we in Oostende, we hebben er gisteren over gepraat, die Meta Relax Oostend Night Run hebben. Ze starten al om 18:30. Maar blijkbaar is er ook vandaag tot en met zondag aanstaande die Long Course Weekend in Nieuwpoort. Per dag mag je dus bepalen welke discipline en afstand je zelf nog wilt doen. Zwemmen in open water kan je nog vandaag over een afstand van 1,9 of 3,8 kilometer doen.

Leading the Dow en Blanca. Straks neem ik je nog eens mee naar de jaren 70 met Kansas en Dust in the Wind. Maar we gaan eerst nog eens deze draaien van Train en Hey Soul Sister.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

lang geleden van dit nummer. De Kids Atletiek De Haan die organiseert morgen de Run Biathlon De Haan in Sport- en Recreatiecentrum Haneveld. Het evenement staat wel los van de gewone kidsatletiek training en richt zich wel bewust tot een breder publiek. Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren als volwassenen, kunnen allemaal deelnemen eraan. De kidsatletiek De Haan is dus de organisator van het evenement zelf.

Rebecca De Luna en Run The Show. Vandaag kan je ook nog naar het zwembad van Ter Pluimen gaan in Diksmuiden. Want daar is het straks om 17 uur ook nog die watergewinning.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lose Myself met Boza. We gaan nu toch een van mijn lievelingswerkjes draaien van het kleinkunstgenre. En daarmee ga ik eens gaan naar Boudewijn de Groot uit 1973. Jimmy.

Hitch House, Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. Het zit er eigenlijk op, mijn eerste week van muzikale matinee hier bij Belinda FM. Geen nood, maandag aanstaande om 13 uur maak ik voor jullie een nieuwe aflevering klaar. En vandaag eruit met Roxy Music, More Than This. Maak er van mijn part een heel fijn weekend van. Je kan een beetje overal gaan lopen, profiteer ervan. En maandag ben ik er terug. Fijn weekend, tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Torhout vindt vanavond de mini-nacht van Vlaanderen plaats. Het is een vervangende editie van het evenement dat in juni nog werd afgelast door stormweer. Er zijn ondertussen ruim 1800 deelnemers ingeschreven en de organisatie die mikt op 2000 deelnemers. Op het programma staan onder meer het Belgisch kampioenschap 10 kilometer stratenloop, een recreatieve loop van 10 kilometer, een start to run van 5 kilometer en wandeltochten van 5 tot 10 kilometer. Een man van 29 is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Dadizele. Het ongeval gebeurde afgelopen nacht rond 1 uur. De bestuurder die reed met hoge snelheid over een rotonde, vloog de lucht in en botste tegen een betonnen paal vlak voor een woning. In de vroegere Sint-Amandskerk in Roeselare begint de vierde editie van het Kunstuur. De tentoonstelling die toont schilderijen van Belgische kunstenaars uit de periode van 1850 tot 1950. Onder meer van James Ensor, Leon Spillaert, Constant Permeke, Riek Wouters en Paul Delvaux. Bezoekers die krijgen via een hoofdtelefoon verhalen bij de werken te horen, verteld door onder andere chefkok Peter Goossens, journalist Bjorn Soenens en wielrenner Yves Lampaert. De werkzaamheden aan de doortocht van Lombardzijde die zijn volop bezig. Nu ook het Dorpsplein volledig deel uitmaakt van de werfzone, verdwijnen daar tijdelijk verschillende parkeerplaatsen. En om dat op te vangen is deze week in de Zeelaan op de voormalige trambedding een tijdelijke parkeerzone ingericht. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Het gaat om werken voor de uitbreiding van een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. Omwonenden die hadden een schorsing gevraagd wegens uiterste dringende noodzakelijkheid. Volgens hen bestaat het risico dat bemalingswater met gevaarlijke stoffen in de nabijgelegen Masteneikbeek terechtkomt. De politiezone Westkust die heeft meer dan 1100 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidscontroles in Nieuwpoort, De Panne en Kokseide. 82 bestuurders die reden te snel en de zwaarste overtreding was een snelheid van 74 km per uur, waar maximaal 50 was toegelaten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal een buitje in het noorden van het land. Later blijft het droog. De temperaturen die klimmen naar 20 tot 21 graden in het centrum. Er waait een matige west-zuidwestenwind en aan zee kan die vrij krachtig zijn. Morgen begint met opklaringen en hoge bewolking. Later wordt het bewolkter en kan er aan zee wat lichte regen vallen. Het is morgen zo'n 18 tot 22 graden met een matige zuidwestenwind. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen. De maxima die liggen dan tussen 14 en 21 graden en de wind die draait van west tot zuidwest naar west tot noordwest.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Ontdek ImoJo, uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Deli.

Begin de jaren 80 met Paul McCartney en Coming Up. En wij zijn er ook weer voor vandaag met een uurtje rotonde voor jullie. Blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten. Wij gaan het weer gezellig maken tot 4 uur. In ieder geval, welkom bij de rotonde op vrijdag.

Op vraag van Moloko, bring it back or sing it back to me. Deze week hadden we al gezegd dat Macklemore werd verbannen uit de voorprogramma's van de shows van Ed Sheeran door zijn uitspraak Free Palestine. Maar het is niet allemaal slecht nieuws voor hem, want sinds zijn verbanning wordt zijn muziek meer gestreamd dan ooit. 1 miljoen streams had hij op voorhand, nu had hij er dinsdag 2 miljoen per dag. De vraag is nu natuurlijk, wat brengt het meest op?

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

You're the first, the last, my everything was ongetwijfeld een nummer die gekoppeld werd aan deze man. En deze Never Never Gonna Give You Up was ook alweer eentje die hitparade waardig was in die tijd. Barry White was dit. Veel klassieke muziek draaien wij hier niet bij Melinda FM, maar wie liefhebber is van klassieke muziek, die kan zondag 20 september terecht in het Sint Clemenskerk in Klemskerken. Daar is het Disguised Great Quartet aanwezig om er een prachtig concert te geven. Wenst u meer info daaromtrent, info@zeerenades.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Al die hoge stemmetjes op een rij, het zal wel iets met de hormonen te maken hebben van de Bee Gees. En You Should Be Dancing, misschien wel een heel goede raad voor het weekend. Lady Gaga is al sinds 9 juni van dit jaar moeder geworden van een meisje. Ze heet voluit Rose Bean Polanski. De naam zou verwijzen naar een nummer dat ze vertolkte in de film A Star Is Born in 2018. Rose kwam ter wereld via een draagmoeder. Waarom zij en haar partner ervoor kozen om het zo te doen is niet bekend, evenmin waarom ze zo lang geheim hield dat ze een dochtertje had.

Het stond hoog in de hitparades van 2007, het nummer van Mika en Love Today. Van 18 tot 22 september gaat er in Adinkerke de dorpskermis door. Leuke optredens van onder meer Kartje Kilo en activiteiten voor iedereen. Dus allen naar de dorpskermis Adinkerke in de Dorpstraat. Voor meer info kunt u terecht via adinkerkerom@hotmail.com. En dit zijn de Fugees, Killing Me Softly.

0: Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
0: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
0: Een nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van...

Enkel en alleen maar leuke herinneringen aan de tijden van Doris D en de Pins en Shine Up. Knokken Of komt er na de serie nu ook in filmvorm en het zou wel eens vlugger kunnen gaan dan verwacht. Volgende week starten de draaidagen al. De hele crew is dol enthousiast, al is het met een dubbel gevoel. Want na de film zal het wellicht ook het definitieve einde betekenen van Knokken Of. De speelfilm wordt gemaakt door productiehuis Dingy voor Netflix. De releasedatum, die is nog niet bekend. Dit is Triggerfinger.

Als dit geen brokje nostalgie is op de radio van onze koning van het Vlaamse lied Wiltura en Aan Mijn Daling. Onze collega Patrick die staat alweer te popelen met een nieuwe spits. En wij gaan nog even een wandelingetje maken in de straat met Philippe Swan. Graag tot volgende week maandag. Bye.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Het gaat om werken voor de uitbreiding van een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. Omwonenden die hadden een schorsing gevraagd wegens uiterste dringende noodzakelijkheid. Volgens hen bestaat het risico dat bemalingswater met gevaarlijke stoffen in de nabijgelegen Masteneikbeek terechtkomt. In West-Vleteren begint de Sint-Sixtus-abdij aan de procedure om een nieuwe abt te kiezen. Broeder Manu die werd vorige week 75 jaar en stelt daarom, zoals gebruikelijk bij de trappisten, zijn ambt ter beschikking. De 17 monniken van de abdij die kiezen de komende weken tot maanden hun 8e abt. En dat gebeurt zonder kandidatenlijst of campagne, maar met rust en gebed als leidraad. In Oostende zit het stadsbestuur voorlopig in lopende zaken. Er worden voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen genomen. Aanleiding is een onderzoek naar de communicatie van eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA met de stadsdiensten. Volgens een nota van burgemeester John Crombé van Vooruit zou een eindrapport de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of haar bevoegdheden te herschikken. De politiezone Westkust die heeft meer dan 1100 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidscontroles in Nieuwpoort, De Panne en Kokseide. 82 bestuurders die reden te snel en de zwaarste overtreding was een snelheid van 74 km per uur, waar maximaal 50 was toegelaten. In Torhout vindt vanavond de mini-nacht van Vlaanderen plaats. Het is een vervangende editie van het evenement dat in juni nog werd afgelast door stormweer. Er zijn ondertussen ruim 1800 deelnemers ingeschreven en de organisatie die mikt op 2000 deelnemers. Op het programma staan onder meer het Belgisch kampioenschap 10 kilometer stratenloop, een recreatieve loop van 10 kilometer, een start-to-run van 5 kilometer en wandeltochten van 5 tot 10 kilometer. In de vroegere Sint-Amandskerk in Roeselaren begint de 4e editie van het Kunstuur. De tentoonstelling die toont schilderijen van Belgische kunstenaars uit de periode van 1850 tot 1950. Onder meer van James Ensor, Leon Spillaert, Constant Permeke, Riek Wouters en Paul Delvaux. Bezoekers die krijgen via een hoofdtelefoon verhalen bij de werken te horen, verteld door onder andere chefkok Peter Goossens, journalist Bjorn Soenens en wielrenner Yves Lampaert.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal een buitje in het noorden van het land. Later blijft het droog. De temperaturen die klimmen naar 20 tot 21 graden in het centrum. Er waait een matige west-zuidwestenwind en aan zee kan die vrij krachtig zijn. Morgen begint met opklaringen en hoge bewolking. Later wordt het bewolkter en kan er aan zee wat lichte regen vallen. Het is morgen zo'n 18 tot 22 graden met een matige zuidwestenwind. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen. De maxima die liggen dan tussen 14 en 21 graden en de wind die draait van west tot zuidwest naar west tot noordwest.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

Want deze Belfast Child van Simple Minds is de opener van een nieuwe aflevering van de Spits op deze vrijdag. Ja, vrijdagnamiddag, zo even over de klok van 4 uur. Je staat eigenlijk al met een been in het weekend en met het andere been nog een beetje in die werkweek. Het is een beetje balanceren tussen de twee, dus met andere woorden. Maar kijk, wij gaan jou muzikaal proberen te helpen om dat weekendgevoel helemaal naar je toe te trekken. Simple Minds mochten dus beginnen met Belfast Child en wij zijn klaar voor dit uurtje. Oh ja, dankjewel Luc voor de rotonde. We hebben de juiste afslag gevonden. Dankjewel daarvoor. En dat betekent dus dat die spits helemaal klaar staat. En of hij helemaal klaar staat, dat is Teddy Swims met Break Up in Reserve.

We schrijven 1991 met deze van Chesney Hawkes en The One and Only hier bij Melinda FM natuurlijk in deze spitsaflevering op vrijdag, de laatste werkdag in het rijtje van werkdagen, tenminste toch voor heel wat mensen. En ik zei daarbij

begin van de uitzending al. Hè. Je staat eigenlijk met één been in het weekend en met het andere been nog een beetje in die werkweek, om die werkweek netjes af te sluiten. Wel, de Spits is daarvoor het ideale programma om je mee te nemen van de werkweek naar het weekend. Zeg iets helemaal anders. Wist je dat je ogen eigenlijk voortdurend kleine, onbewuste bewegingen maken? Nee? Wel, dat is blijkbaar wel zo. Zelfs wanneer je naar één punt kijkt, staan ze nooit helemaal stil. Je merkt dat daar niks van tenminste, want je hersenen verwerken dat allemaal automatisch. Je ogen zijn dus de hele dag actief, ook wanneer jij denkt dat je gewoon rustig zit te kijken. Het is een weetje waarmee je het komend weekend misschien kan uitpakken. Je weet maar nooit, hè. Zeg, we zitten in de wachtzaal. Allee, het is te zeggen, Nick Bernhard zit in die wachtzaal. Maar die wachtzaal is een muzikaal genot, zeker van de hand van Nick Bernhard.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

We zaten eind jaren 70 om precies te zijn, 1979, met deze van Kiss met I Was Made For Loving You. En daarvoor zat het tweetalletje van Miles Smith met Gold. En Avicii was er ook bij op deze vrijdag met zijn Levels. Zeg, iets om een beetje tenminste om het weekend in te duiken, vond ik wel het volgende. Want bijna iedereen heeft thuis wel een favoriete tas of mok, dat is waar. Hè? Je hebt zowel een favoriete tas of mok waar je altijd wel wil uitdrinken. Niet omdat dus die noodzakelijk de mooiste is, maar gewoon omdat ze prettig in de hand ligt. En zodra iemand anders die mok gebruikt, voelt dat een beetje alsof iemand zonder toestemming jouw vaste plaats heeft ingepikt. Dat is juist, dat gevoel heb ik ook soms wel eens. Dat is mijn tas, dat is mijn mok, dus iedereen moet daar een beetje afblijven. Een tipje voor het komend weekend, dat je morgenochtend geniet van een geurend kopje koffie, om maar iets te zeggen natuurlijk. Goed, terug naar muziek dan meer. Dit is Lily Allen en Not Fair.

duidelijke kind van de 90 jaren en deze uit 95 om precies te zijn. De Backstreet Boys met We've Got It Going On. Ja, als het weekend voor de deur staat, vrienden, dan heb je soms wel eens nood van, ja, wat gaan we dit weekend doen? Wat kunnen we doen het komend weekend? Wel, ik heb misschien een tip voor jou. In Loreningen, je weet wel, daar in de Westhoek ergens, ja, daar vind je dus ook de favoriete, ja, zeg maar, de koekjesfabriek van Jules de Strooper. Het is te zeggen, het is een belevingscentrum geworden. In dat belevingscentrum in Loreningen kan je dit weekend ook nog kunst gaan bekijken. Koekjes en kunst om precies te zijn. Het is misschien een tip als je van kunst houdt en van koekjes houdt tenminste. En geef nu toe, Jules de Stroperkoekjes zijn nu wel lekkere koekjes natuurlijk. En ondertussen genieten van fijne en mooie kunst moet je dus in Loreningen zijn. Nog het ganse weekend tot en met zondagavond. Het is een tip misschien die ik je kan meegeven voor het komende weekend. En misschien is dat ook wel een tip die klaar staat nu. Céline Dion is hier met Bonjour, Pardon, Merci.

0: Merci.
1: Immojo, Immojo, Immojo.
2: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Hoi, ik moet zeggen dat het plaatje ver in mijn muzikale geheugen zat, hoor. De Waterlanders uit 1983 uit de Belpop Classics natuurlijk. Deze beter dan zomaar wat. Mag ik nog één tipje meegeven aan de rand van de spits voor deze vrijdag? Want voor iedereen die nu nog onderweg zou zijn en aan het luisteren is naar de Melinda FM, laat je niet opjagen. Nee, is er nergens voor nodig. De werkweek is bijna voorbij en je hoeft dus niet sneller thuis te zijn dan die auto die voor jou daar wat aan het manoeuvreren is. Zet de goede muziek op, die van Melinda FM, dat is de juiste keuze natuurlijk, en hou voldoende afstand en gebruik deze rit als overgang van de werkweek naar het weekend. Een goede tip die ik nog kan meegeven. En zo zijn we ook aan het eind gekomen van deze spits op deze vrijdag, aan het einde van deze werkweek. Wens ik jou een fantastisch weekend toe. Maak er iets moois van, maak er iets plezants van natuurlijk. En wij spreken af maandag aanstaande voor een nieuwe aflevering van de spits. We gaan eruit met Manhattan van G-Race. Fijn weekend dus en nog veel fun hier bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een tachtigtal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
2: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Peter de Sutter zo iemand aan onze NIF laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
1: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Het protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assise-jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
3: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
1: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
4: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor Nederland al gespeeld. In het Nederlands dat het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
1: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Ja, ze zijn toch wel regelmatig bij ons te gast in die turbulente show. De mensen van Talk Talk. Het was It's My Life. Zometeen terug naar de hitparades van 2012. Dat doen we met Carly Rae Jepsen. Voor we daar allemaal aan toe zijn. En klein beetje toch wel de trots van Vlaanderen, Jo Valley.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Martin Garrix en Told You So. Zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend. Bordevol hits en tips bij Melinda FM. De zon zal erbij zijn, dus ongetwijfeld heel wat aangenaam.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Blijf goed dan ook nog altijd een gewaagde sprong, maar kijk, goed dan ook, wij bewijzen het. I'm in love again, dat was Lulu in die vrijdagse aflevering van die Turbulentie Show. En we gaan naar Rio met Maywood.

Ja, een week vliegt voorbij en ook voor ons is dat zo. Dat was Janice Blue. Nu alvast op naar de top van het uur op vrijdagmiddag bij Melinda FM. En dat doen we met Wim Soetaert. Een fijn weekend en een nieuwe afspraak maandagmiddag.

shine.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een tachtigtal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
2: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
1: Het protest verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten geen leerlingen in de bus en niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor, Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond.
3: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
1: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden, maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets, maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Karen Willems.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willem.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Op de E34 in Turnhout is een moord op zijn zoon. Dat heeft de assisejury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
2: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde Renly Manuela opzettelijk, met kennis van zaken en bewust, de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Lore Stuik van bouwheer Landis.
3: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
1: De werken starten nu ongeveer en duren tot 5 uur maandagmorgen. Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.
4: Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM. Hey.

Confession of the Groove.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

0: seem to need him till the stars open away.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.
2: Melinda FM. Melinda FM.
1: Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.